The clock as Tian. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's aan alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 313. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 313.

Tien jy van daar wel uitjoend nog waarde aan jyn wieder en deel van onze langere gesicht woven uitjoend en de laatste paar programme iwa radio vertaald hab, vertalen. Nu wel wie oba eerst dat luidje harsje, früh am morgen dank ich dir her. En dan vertaal uitjoend onze gesicht van door wieder, wo ek jy het mol ophied.

Nu wel wie nog eenmaal alle te beden zijn die rijden voor. Lieve God, ik dank die voor alle tenja die deze geschicht om radio gehoord hebben. Ik bid dat wie alle van zo'n geschichte als deze ook wat geduld leren mochten. Amen.

0: mar 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?